0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht trekken nog enkele losse buien over het land, vooral over het noorden. De temperatuur daalt tot 8 tot 13 graden bij westelijke tot zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen dieper treurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off-rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League-wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische Voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 40 graden. En tot zover. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.

het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en

spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. En de UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens de Nations League wedstrijden tussen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van bijna 90.000 euro voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14.

0: about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you crush your heart and hope to die.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027. Ze wonnen van Hongarije met 8-0. En na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey!

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo roept een groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. En de FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. En het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen, het wordt ongeveer 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. Dat gebeurde in de omgeving van Den Bosch. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan, met windsnelheden tot 165 km per uur. Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober. En drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen, het wordt ongeveer 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranje Mars in Portadown definitief verboden. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon bij Den Bosch en eindigde bij Udenhout. En orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 km file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden.
1: De

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een spoorbrug over de Delfhavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. Bij het oversteken van de snelweg werd hij geraakt door een vrachtwagen. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. En na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranje Mars in Portadown definitief verboden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Rotterdam en Groningen. KPN omschrijft het als een lokale technische storing bij zakelijke klanten. Het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMCG openen alternatieve telefoonnummers. Het alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaringum is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaken en Amersfoort West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Bij een spoorbrug over de Delfhavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Daardoor rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan langer duren. En vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. Terwijl de persoon de snelweg overstak, werd deze geraakt door een vrachtwagen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Na de Vesting en Blaringum is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: de beuk erin, zeg maar. Ramones met Rock'n'Roll High School. We brengen terug naar het einde van de jaren 70. Dat was van de soundtrack van die film. Het werd een single hit pas in 1980, toen Phil Spector het had geproduceerd. Hartelijk welkom bij sessie 612.
1: Muziektherapie.
0: En wat stort deze sessie zo al over je uit? Nou, natuurlijk hoor je straks het laatste popnieuws. Verder bijvoorbeeld een liedje uit een erg roze bioscoopfilm. Er is gekkigheid uit de jaren 70. Een albumtrack van een classic langspeler, de Fab Four. En vanzelfsprekend nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1974.

Een deun met een extreem lang intro. Laura Lee stond net als Sweet Class and Rain op het debuut solo album van David Gates destijds, First in 1973. Maar Sweet Clouds and Rain, dat werd een ongelofelijke klassieker. En toen ze dit op single uitbracht, een jaartje later in 1974, dus Laura Lee, toen bleef hij gewoon in de tipparade hangen. Nou, jammer. Was hem blijkbaar even niet gegund. Goed, je luistert naar Muziektherapie en dat betekent zometeen na de derde plaat uiteraard weer het popnieuws. Tot die tijd Dizzy Man's Band met een nou niet al te positief gestemde tekst. Shocking.

De stem van Creedence Clearwater Revival is straks opnieuw te horen in Las Vegas Planet Hollywood. John Fogerty treedt daar op 11, 12 en 13 februari op. Meer dan 50 jaar actief en over een paar weken staan ze toch weer op het podium. Aerosmith. Op 29 oktober en 1 november vindt in de Hollywood Bowl een mega-evenement plaats. California Dream On. Met onder andere de Black Crowes, Run DMC, Heart, Billy Idol, Duff McKagan, Eric Church, Jerry Cantrell, Marcus King, Sammy Hagar en Slash. In Europa is er nog steeds veel minder publiek voor, maar in de VS zijn het echt grote namen. Het country duo Brooks & Dunn. Voor het eerst in 18 jaar gaan ze optreden in Australië, nog zo'n land met een country cultuur. In maart gaan ze richting Down Under. Bowie 80, dat is de naam van het programma dat tot en met volgend jaar de 80ste verjaardag van David Bowie viert. Tentoonstellingen, concerten, theatervoorstellingen, uiteraard vergezeld van allerlei speciale merchandise. Bananarama komt volgend jaar met een Greatest Hits Tour. Too Hot to Handle is de naam. En Karen Woodward belooft: We promise a night of real 80s nostalgia. And along with our special guest, guarantee an evening that will have everyone dancing and singing along.

De compositie en de hits zijn natuurlijk van veel langer terug, maar dit was een opname uit 2019. Born on the Bayou, hartstikke live. John Fogerty at Red Rocks. Muziektherapie, we gaan een artiest erbij pakken uit Jakarta. Die komen niet zo heel vaak voorbij. Taco.

Heel bijzondere sfeer. En het blijft een fraaie plaat. Taco Okkersen heette die met zijn Putting on the Ritz. We gingen terug naar 1983. In het jaar werd het een million seller in de Verenigde Staten. Het nummer kwam maar liefst op nummer 4 terecht in de Billboard-lijst. Je luistert naar Muziektherapie. We zoeken het wat dichterbij. Ik zei het al, muziek uit een zeer roze bioscoopfilm. Ben jij er naartoe geweest destijds? Barbie, Dua Lipa, deed ook mee.

Ze speelde Mermaid Barbie en ze scoorde behoorlijk met Dance the Night uit 2023. Dat op 111 jaar kwam ze op nummer 13. Afkomstig dus van Barbie, die album Dua Lipa en Dance the Night. Er wordt nog altijd gesproken over een mogelijk vervolg, maar aangezien de hoofdrolspelers heel goed weten wat ze waard zijn, zijn de bijbehorende prijskaartjes blijkbaar een beetje een probleem. Dus nou ja, afwachten of het er ooit van komt. En dan een verschrikkelijk eind terug in de tijd. 1968, maar liefst.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,73 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van €2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd een tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld sloot tijdelijk, waardoor een KLM... Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro per liter. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor inzameling en recycling van hun producten. En de zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een ramp. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht, vertraging een 30 minuten. De A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel voor Hoijpolder 10 minuten op onthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten op onthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Zanger Fish is al een tijdje nu officieel met pensioen. Dit was Marillion van het album Misplaced Childhood. 1985 schrijven we Heart of Lothian.
1: Muziektherapie.
2: Muzikale therapie.
3: El ilaj bil musica.
4: Therapie muzikaal.
0: En dan de doorbraak in Frankrijk voor Madness. Voor het eerst kwam er zo op één.

0: Madness and My Girl. En we blijven nog eventjes in Engeland en op een heel speciale manier eigenlijk. De sluitingsceremonie van de Spelen in Londen. Dat was 2012. Een van de vele optredende artiesten, want ja, ze kunnen daar nogal uit een arsenaal putten in dat land, was George Michael. En hij nam de gelegenheid te baat om meteen zijn nieuwe single te doen.
1: Muziektherapie, das radio, die je vriend is.

0: Zo'n 14 jaar geleden en ik vind het nog altijd een mooie plaat. White Light van George Michael.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: We duiken eens in het zeer uitgebreide assortiment wat er inmiddels beschikbaar is aan repetities en takes. De Beatles natuurlijk met I Am The Walrus, takes 16 en 17.

0: Voor de 16e en 17e keer werd het opgenomen. I Am The Walrus. De Beatles kwart voor de Fab Four in muziektherapie. Zoals elke week. Nog een paar dagen en dan is het 10 jaar geleden dat Bob Dylan geschiedenis schreef. Als muzikant ontving hij de Nobelprijs voor literatuur. Uiteraard vanwege zijn bijzondere teksten.
1: Reis door de tijd, jij mag erbij, mag Mozes kriebel.

0: Voor het album Self Portrait uit 1970. Wigwam van Bob Dylan met op piano Al Kooper.
1: Je knapt er echt van op, hè? Als echt niks anders meer helpt. Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Dan verplaatsen wij de microfoon, want daar gaat het natuurlijk om bij radio, naar december 1969. De 9e aflevering van Monty Python's Flying Circus werd uitgezonden. En daar zat een regelrechte klassieker in.
2: I never wanted to do this for a living. I always wanted to be a lumberjack. Leaping from tree to tree as they float down the mighty rivers of British Columbia. The giant larch, the redwood, the mighty Scotch pine. With my best girl by my side, we'd sing, sing,

Een van de zeer historische, komische televisieprogramma's Monty Python's Flying Circus. Je hoorde de Lumberjack Song. Mijn naam is René van der Beelen. Dit is muziektherapie sessie 612. Graag maar weer tot volgende week.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,73,0 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. En bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontroles daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,730 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. En bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontroles daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,73 euro. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon, zijn identiteit is nog niet vrijgegeven, wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. En het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor inzameling en recycling van hun producten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Horen richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen hebben alternatieve telefoonnummers geopend. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: wel aardig om te draaien, toch? Na Tom Petty en The Heartbreakers draaiden we Tape Toy en Dumpsides.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Dit radio- en online programma zit boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je bijvoorbeeld dat The Heartbreakers ophielden te bestaan na hun 40ste jubileumtour, omdat Tom Petty kort daarna overleed op 66-jarige leeftijd aan een accidentele overdosis medicijnen. Het was dus per ongeluk. Ja, en dat had hij ook zelf zo bepaald. Als hij zou overleden, zou de band niet meer bestaan. Het was wel een hele invloedrijke Amerikaanse rockband, al opgericht in 1976. En ze speelden een toegankelijke en tijdloze mix van heartland rock, melodic rock, pop rock en invloeden uit de vroege punk en folk. Ze hadden best wel eens hits. Wij draaiden hier als Star Trek vandaag Refugee, maar denk ook nog eens aan Free Fallin', America Girl en I Won't Back Down en uiteraard Learning to Fly.
1: Welkom. De connectie.

0: Dance to the Music, Sly and the Family Stone. En daarvoor Celia Romilly en haar 2026 single Jij Was Bij Mij. En wist je dat Sly and the Family Stone al in 1967 een album maakte? Dat heette A Whole New Thing. Nou, dat was het. Daarop stond dit nummer. En dat werd een iconische hit, zo lang geleden al. Ongelooflijk, wat glijdt de tijd. Luister maar naar de Simple Minds.
1: De Connectie.

0: De Simple Minds brachten gewoon in 2026 meer muziek uit. Beginner Boys. En daarom stonden zij in de Connectie Collectie. Daarna hoorde je Another en Talk To You. Nou, dat doen we hier. Maar niet al te vaak, want we laten je liever luisteren naar muziek.
1: De Connectie. Zero Tolerance. Muziek uit de Zero's.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. De burgemeester laat weten dat er inmiddels namen van daders bekend zijn. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaat aanvallen op Oekraïne onverminderd door. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder file op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen hebben alternatieve telefoonnummers geopend. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando Vries van Heerenveen Lokaal benadrukte de grote impact op inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens meldt dat gemeente en politie samenwerken in het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch-Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Heijne van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het eerste voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. De politie onderzoekt een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven, die afgelopen nacht plaatsvond. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch-Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden wordt dat onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Daar zitten veel omrijders bij, want de A2 van Den Bosch naar Amsterdam is afgesloten vanaf knooppunt Oude Rijn door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, daardoor ook 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En verder file op de A30 Ede-Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, waarbij 3 auto's, waaronder vermoedelijk een spookrijder, betrokken waren. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. En vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Daar zitten veel omrijders bij, want de A2 van Den Bosch naar Amsterdam is afgesloten vanaf knooppunt Oude Rijn door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, daardoor ook 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En verder file op de A30 Ede-Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en vijf andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Bij twee Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij één of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij 1,5 week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden.

0: headlines uit het nieuws. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard euro te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf na een ruzie met bondscoach Jorge Jesus. En tot zover het weer en headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzersteig, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. Na een gewapende aanval op zijn woning aan de Ewijkseweg in Overasselt, waarbij zijn beveiliger Berry werd doodgeschoten, vluchtte Jan G. met zijn vriendin en 2 kinderen via een achteruitgang. Hij bleef 12 uur ondergedoken bij bekenden op minder dan 1200 meter van zijn woning voordat hij per taxi vertrok. Op 18 september werd hij aangehouden in Duitsland. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger, met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zwitsers bergdorp Kandersteg onder toezicht door gevaarlijke rotsmassa die kan verschuiven. Polen voert massale veiligheidscontroles uit na derde aanval op school in één week. 18.000 kippen komen om bij grote brand in legpluimveestal in Zeeuws-Vlaanderen. NSC-bestuur treedt af na chaotische ledenvergadering vol interne conflicten in Breda. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem, een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen en teruggebracht naar de gevangenis, anderhalve week na de mislukte executiepoging in Tennessee. Ze lag buiten bewustzijn en werd hersendood geacht, maar werd dinsdag wakker. Pike loopt inmiddels weer, kan zelfstandig eten en blijft medische zorg ontvangen in de gevangenis. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol-Nowini controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van pittige buien met onweer en windstoten tot 90 km per uur. Het zuiden van het land is duidelijk droger met slechts plaatselijk een bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond wemelt het in het noorden en midden van pittige buien met onweer en windstoten tot 90 km per uur. Het zuiden van het land is duidelijk droger met slechts plaatselijk een bui.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Erna Pijnenburg, gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in Nederland. NSC-bestuur treedt af na chaotische ledenvergadering vol onduidelijkheid over procedures. Ter dood veroordeelde Christa Pike herstelt in gevangenis na mislukte executiepoging in Tennessee. Derde aanval op onderwijsinstelling in Polen binnen een week. Autoriteiten voeren massale controles uit op scholen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeenten vinden dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk om weerbaar te zijn tegen dreigingen zoals cyberaanvallen en natuurbranden. VNG-voorzitter Sharon Dijksma schat dat honderden miljoenen nodig zijn, terwijl het kabinet 35 miljoen voor noodsteunpunten vrijmaakte en aanvullend 20 tot 70 miljoen beschikbaar stelde. Minister Van Weel erkent het tekort, maar stelt dat volledige financiering onmogelijk is. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste twee levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die twee dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem, een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vallen in het noorden nog steeds stevige buien met kans op onweer, korrelhagel en zware windstoten. In het zuiden ontspringt het daar grotendeels de buiendans met droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond vallen in het noorden nog steeds stevige buien met kans op onweer, korrelhagel en zware windstoten. In het zuiden ontspringt het daar grotendeels de buiendans met droog weer.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Gemeenten voelen zich onvoldoende gefinancierd tegen cyberaanvallen en natuurbranden. Orkaan Isaias eist levens en laat honderdduizenden Amerikanen zonder stroom. Explosie bij luchthaven Riyadh na raketaanval Houthis. Honderden vluchten geannuleerd. NSC-bestuur treedt af na chaotische ledenvergadering in Breda. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Gemeenten vinden dat ze te weinig geld krijgen van het Rijk om weerbaar te zijn tegen dreigingen zoals cyberaanvallen en natuurbranden. VNG-voorzitter Sharon Dijksma schat dat honderden miljoenen nodig zijn, terwijl het kabinet 35 miljoen voor noodsteunpunten vrijmaakte en aanvullend 20 tot 70 miljoen beschikbaar stelde. Minister Van Weel erkent het tekort, maar stelt dat volledige financiering onmogelijk is. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden nog steeds van de buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontsnapt grotendeels aan neerslag. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Trump kondigde enorme diesellevering van Rusland aan om brandstofprijzen in VS te verlagen. Raket treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten uitgevallen na Houthi-aanval. Orkaan Isaias eist 2 levens en laat honderdduizenden zonder stroom in VS. Erna Pijnenburg wordt eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse kerkgeschiedenis. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste verdraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Eritrea heeft de VN-veiligheidsraad zaterdag gevraagd om afschrikkende maatregelen tegen Ethiopië, nadat beide landen elkaar beschuldigen van het beginnen van een oorlog om de Ethiopische regio Tigray. Ethiopië meldde dat Eritrese troepen in Tigray waren gesignaleerd en sprak van agressie. Eritrea noemt de Ethiopische uitlatingen een oorlogsverklaring en vraagt VN-optreden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droog. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger.
1: Weer

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden demonstranten in Europese steden protesteren tegen aanhoudende Israëlische operaties in Gaza. Trump roept op tot nieuwe Oekraïense leider voor vredesonderhandelingen met Rusland. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft volledig stilgelegd na brandstichting bij spoorbrug in Delfhaven. Raketaanval Houthis treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten geannuleerd. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Vannacht is boven sommige delen van Nederland het noorderlicht te zien. Vooral met een camera met lange sluitertijd. In het zuiden van het land is de kans het grootst vanwege opklaringen. Weerplaza legt het fenomeen al vast. Met het blote oog is het noorderlicht nauwelijks zichtbaar. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van pittige buien met onweer, windstoten en veel neerslag. Het zuiden blijft duidelijk droger met slechts plaatselijke bui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond wemelt het in het noorden en midden van pittige buien met onweer, windstoten en veel neerslag. Het zuiden blijft duidelijk droger met slechts plaatselijk een bui. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden demonstranten herdenken 3 jaar oorlog in Gaza met protesten in Europa. Trump dringt aan op nieuw Oekraïns leiderschap voor vredesonderhandelingen met Rusland. Spoorbrug Delfhaven in brand door brandstichting. Treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ernstig verstoord. Raket treft luchthaven Riyadh. Honderden vluchten uitgevallen na aanval Houthis. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood.

0: In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste twee levens door omvallende bomen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfthaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven rijden er tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. En door orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste twee levens door omvallende bomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn twee uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten, iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen op.